got as goat to Aletiet, and Aletiet got as goat. As dat so in dien leven, as deze waarheid werkelijk in dien hoort. Welkom to the Evangelische Boodschap Radio Program. My name is Wes Hebner. Ik ben dankbaar dat u vandaag harkend is, dat u gebast. En vandaag de boodschap van wo God goat as, de schoonheid van God. En werkelijk God te bekijken en zijn wo hij goat via hem opvang, wo hij goat via in Jezus, wo hij goat as te die, en wo hij goat as in de eeuwigheid. En te weten God as goat. We nemen veel tijd in ons leven om onze problemen bekijken wat wij zo'n verantwoordingen merken, maar vielleicht veel te weinig onze uren op God concentreren en zijn wo goat hij is. Zo, wo amma die harkendijs, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States en Canada, Deutschland, wo amma die best, God is goat, ik zie dankbaar dat u hier best, en ik wens vandaag kust u de drakkigheden van hun werk te zien drin. En ganz konzentrieren in sein und hören und dort wirklich erleben und schmecken dort Gott als Gott.

Du hast je hart naar de eifengelische boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Hebner. Ik zie dankbaar voor dat u harken deest. Die nou een stetting voor die gebeden. Ik wens en ik bid dat deze boodschap kunnen zegen voor die zijn je waast. Besonders die eeuwen op Jezus Christus je zaad. En wel goed hij is. Dit programma is ongesteld van de Sommerveldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Barktuller Mennonietengemeinde in Warman, Saskatchewan, en van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba, en ook van de Goven van Junt aus Tauharcha. We zijn dankbaar voor je ongesteldung in je beda en Goven, en we zijn dankbaar dat je harchen en wieder beden voor ons. Onze adres is de Evangelische Boodschap, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, via SO. Now, I'm on the Gospel Message Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, 4SO. On the website, where you can online even der PayPal, von irgendwo Welt, Gos as gospelmessageradio.com, da kann ihr Programm harchen, und kann ja itfingen wen de Programm. Now, I'm on the website as gospelmessageradio.com. Ons phone number, when you vrouwen han, or I wouldn't wel this program, jeder week je schickt in a WhatsApp group, dat phone number is 306-230-7807. Dat zijn kanadische phone number. Again, 306-230-7807. Dankjewel voor harken, dankjewel voor beden. Ik bid dat die kost in die leven, van het schijn je het of schlecht, de ondenken dat God, wie God om afhangt, God is God in Jezus, God is God to thee, and God wat God zijn in de eeuwigheid. God is zegen voor die.